Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Word elke dag bemoedigd en geïnspireerd. Laat de muziek je raken. Het nieuws je informeren. Het geluid van de Bevelanden. Iedere ochtend van 7 tot 9 met Marcel Steenbakker.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er gaat nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

De vroege morgen van. Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Een positief geluid van ons voor jou. Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden.
0: Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverland.

een goed gesprek en geïnformeerd worden. Dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.
1: Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden.
0: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel 4 kilometer met maximaal 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. Met drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de N65 Tilburg-Den Bosch staat in beide richtingen file bij de afrit Kromvoort. 3 kilometer, de extra reistijd is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn vooral problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. En de vertraging loopt flink op vanuit Tilburg, nu zo'n 3 kwartier vanaf de afrit Haren. En vanuit Den Bosch tussen knooppunt Vught en Vught nu 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een 30 minuten vertraging. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: gonna be alright.
1: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Mis niks van het Zeeuwse nieuws en hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop, streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land zijn vanmorgen vooral problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch. Daar staat in beide richtingen file bij Vught. De verkeerslichten werken niet goed. Vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot een uur. En vanuit Den Bosch nu ruim een half uur. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Hoe dan ook, het is beter om te rijden. Dat kan via Eindhoven over de A2 en de A58. Verder staan er wat langere dagelijkse files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 14 met daar een kwartier op onthoud. En op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 8 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beverlanden.

0: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Het is vandaag woensdag 3 juni. Leuk dat je erbij bent.
0: Blijf bij ons.
1: Dit is de Beveland'se ochtendshow tot aan 9 uur vanochtend.
0: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
1: En dat allemaal met Ad Vermeeren, want Marcel Steenbakker die is nog steeds op vakantie in een zonnig oord, om het zo maar eens even te zeggen. En sorry voor gisteren en eergisteren, ik was er even niet. Ik had van het weekend wat gezondheidsprobleempjes en dat duurde even een paar dagen. We begonnen trouwens vandaag met de Airplay-track van Streekomroep de Beverlanden van deze week. Clay Aiken, die werd bekend als de runner-up van het tweede seizoen van American Idol in 2003... Na een lange afwezigheid keert hij mei 2026 terug naar het programma met Rewind, zijn eerste nieuwe single in 18 jaar. Met Rewind blikt Aiken terug op betere tijden en de kracht van herinneringen. Het nummer draait om nostalgie en het verlangen om even terug te kunnen spoelen naar momenten die betekenisvol waren. Voor de zanger markeert de single bovendien het begin van een nieuw hoofdstuk in zijn muzikale carrière.
0: De ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Om en erbij 7:15 geworden en dat betekent tijd voor het Beverlandse weer. Op dit moment is het zonnetje af en toe nog heel even te zien, maar dat houdt op in de middag. Dan trekt de bewolking helemaal dicht. Helder dag vallen er buien. Temperatuur loopt vandaag wel op richting de 18 graden. De wind die waait uit zuidwestelijke richting, windkracht 4. Op dit moment in Goes 15 graden.

Leuke hit uit Engeland en uit 2009. Train en van deze mensen Drops of Jupiter. Daarvoor de Nederlandstalige plaat van dit uur. En ik vond het lekker hoor. En Zilia Rombly en Hemel en Aarde. De bioscoop in Goes die opent vrijdag opnieuw de deuren voor bezoekers. Na een verbouwing gaat de locatie verder onder de nieuwe naam Bios Zeeland Holland. Ook het interieur en de technische voorzieningen die zijn vernieuwd. De naamswijziging maakt deel uit van een verbouwing en de nieuwe huisstijl. Volgens de organisatie is de locatie daarmee klaar voor de nieuwe fase. In de bioscoop zijn onder meer de schermen en geluidssystemen vervangen. En ook is de locatie nu aangesloten bij Kinepolis. Naast de filmvertoningen wordt de locatie ook ingericht voor zakelijke bijeenkomsten en evenementen. Er zijn zalen en kleine ruimtes beschikbaar voor presentaties en bijeenkomsten tot ongeveer 400 personen. De officiële opening van de bioscoop die vindt plaats op donderdag 4 juni, morgen dus. En vanaf de dag erna is de bioscoop weer open voor bezoekers met het reguliere filmaanbod. Dus ik zou zeggen, even lekker naar de bioscoop gaan dit weekend.

staat momenteel met diverse nummers in de hitlijsten genoteerd. En dit is er ook eentje van, Somber uit New York. En van hem deden we 12 to 12. Daarmee werd het bijna 8:30. Dat betekent tijd voor de headlines van het nieuws. Tot die tijd Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is veel vertraging op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel nu 3 kwartier extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Verder zijn er problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch in beide richtingen bij Vught. De verkeersdichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Vanuit Den Bosch is de vertraging 20 minuten en vanuit Tilburg zelfs een uur vanaf de afrit Haren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: De hitlijsten van dit moment, de nieuwe single van Jonas Blue, Summer Map and Live, Edge of Desire.
1: Wij zijn de Beverlanden. Streekomroep de Beverlanden. Dit is Ad Vermeer. Streekomroep de Beverlanden.

Summer in Your Eyes. Daarvoor gingen we even naar 1976. Toen kwam Stevie Wonder uit met het album Songs in the Key of Life. En een van de toppers die daarop stond was Another Star. Zo meteen gaan we eens even kijken wat Tennet allemaal gaat sjouwen boven de 58 de komende paar weken. Maar eerst even muziek uit de jaren 80 uit Engeland. Dit zijn de mensen van Climbing Fisher en van hun Love Changes Everything. En dat allemaal in Op Weg bij Bons Ochtendshow.

andere hit van deze mensen was Rise to the Occasion, maar deze was veel leuker. Love Changes Everything. Je hoorde Climby Fisher. Tennet die verwijderde deze maand een oude hoogspanningsverbinding bij Krabbedijken. Daardoor moeten weggebruikers op de A58 op 4 en 17 juni rekening houden met verkeershinder. Tussen 9 uur in de avond en middernacht wordt gewerkt aan het weghalen van de laatste leidingen richting Rillot. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer beide avonden ongeveer 6 keer stilgezet voor periodes van zo'n 15 minuten. Tussen de verkeersstops door blijft de snelweg gewoon open. Volgens Tennet is de operatie zorgvuldig afgestemd met onder meer Rijkswaterstaat om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren en overlast voor de weggebruikers tot een minimum te beperken. Nou, ben ik daar vorige week even langs en ik zie er allemaal van die rare dingen op die hoogspanningsleiding zitten. Ik denk dat zijn honderden vogels, kom ik dichterbij, zijn dat een soort rolletjes die eraan hangen. En die zijn inderdaad bedoeld voor het weghalen van die hoogspanningsleiding. Verder met de muziek. Deze komt uit de hitlijsten van dit moment. Het is de nieuwe single van Olivia Rodrigo en die heet Drop Dead.

Als je mij vraagt, een van de beste nog bestaande Nederlandse bands, Kensington en Do I Ever. En daarmee werd het bijna 9 uur. Zeg bedankt voor het luisteren. En mocht je zo meteen aan het werk moeten, dan wens ik jou heel veel succes op je werk toe op deze woensdag. Zo meteen om 1 de Hesselschudding met Hessel Mijnema. En om 5 uur ben ik weer bij je terug met de nieuwe aflevering van Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Verder om 7 uur Jan Steen, Hof van Steen. En om 9 uur vanavond Theo Boer met zijn programma. En dat heet allemaal Gospel Magazine. Ik zeg wat mij betreft graag tot morgen wat dit programma betreft. En ik laat je achter met muziek van S.G. Lewis. Het heet allemaal Lifetime. Tot de volgende keer hier op de Streek Omroep.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Münster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd Mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Ook zou hij daarover, volgens een Amerikaanse rechtbank, hebben gelogen toen hij werd ondervraagd op een luchthaven in Detroit. De FBI heeft de zaak in onderzoek. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatform-voorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het drietal wil ook meer preventie en meer passende zorg. Om het personeelstekort het hoofd te bieden zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. 2/3 van alle Nederlandse bedrijven kampt met personeelstekort waardoor ze omzet mislopen. De gegevens over het opvangen van personeelstekort komen uit gezamenlijk onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO.

Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Veel vertraging is er nog bij Den Bosch op de N65 bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Daardoor staat de file vanuit Den Bosch naar Tilburg met een half uur vertraging. En van Tilburg naar Den Bosch op de N65 zelfs een uur op onthoud. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Nederheide nog 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel een half uur vertraging door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de luchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de straat van Hormuz voor de scheepvaart. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Munster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd Mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Om het personeelstekort het hoofd te bieden zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is er nog veel vertraging op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Vanuit Den Bosch is de vertraging een half uur en vanuit Tilburg ruim een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Tijdens de zomervakantieperiode krijgen Utrechtse chauffeurs voor alle extra diensten het dubbele uurloon. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Q-Bus. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro omdat de dienstregeling niet kon worden waargemaakt. Zolang de problemen aanhouden, komt daar elk kwartaal een ton boete bovenop. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Munster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Samen met een collega werd hij op een vliegveld in Detroit aangehouden. Omdat het om gedeactiveerd virus gaat, is er geen risico op besmetting. Toch nemen de Amerikanen de zaak hoog op omdat de mannen de ziekteverwekkers meenamen vanuit een uitbraakgebied in Congo op een volle vlucht. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatform voorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bij.

Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bij Den Bosch is nog veel vertraging op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Vanuit Den Bosch is de vertraging 20 minuten en vanuit Tilburg ruim 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Munster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is nog veel vertraging op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch. De verkeerslichten werken niet goed bij Vught. Dat veroorzaakt file vanuit Tilburg tussen de afrit Helvoort en Vught met zo'n 3 kwartier vertraging. En vanuit Den Bosch bij Vught nu 3 kilometer met een kwartier oponthoud. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A2 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Edo Peters met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren, op die manier toch hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij mensen thuis langsgaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij een vermoeden van problematische schulden. In Den Haag is vorige maand een medewerker van een begraafplaats opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen uit graven om die elders te verhandelen. De 60-jarige man zit sinds 26 mei in voorarrest. Het gaat om een medewerker van begraafplaats Kerkhoflaan in de Haagse archipelbuurt. De gestolen gouden sieraden en vullingen zou hij hebben verkocht aan een goudhandelaar. De verkoop kwam aan het licht omdat handelaren verplicht zijn om tweedehands goederen te registreren. Air France KLM kan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren. Topman Ben Smith zegt dat alle vluchten van Air France, KLM en Transavia gewoon doorgaan. Het luchtvaartbedrijf verwacht tijdens de zomerpiek 2200 vluchten per dag uit te voeren. Er bestaat al langer vrees voor brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten. Ongeveer een kwart van de wereldwijde kerosinehandel gaat door de belangrijke straat van Hormuz bij Iran. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Qbuzz. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro, omdat de dienstregeling niet kan worden waargemaakt.

Het weer zonnig, later toenemende bewolking en plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 van Waalwijk naar Den Bosch staat file tussen Druten-West en Vlijmen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren, op die manier toch hulp hebben aangenomen. In Den Haag is vorige maand een medewerker van een begraafplaats opgepakt. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen uit graven om die elders te verhandelen. Air France KLM kan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren. Topman Ben Smith zegt dat alle vluchten van Air France, KLM en Transavia gewoon doorgaan. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. Het weer zonnig, later toenemende bewolking en plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestand tot Brabantse Wal

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Op het verbod voor gezichtsbedekking bij demonstraties kwam kritiek en daarom wil het kabinet andere mogelijkheden met de Tweede Kamer bespreken. Die kritiek bestaat vooral uit nut en noodzaak, uitvoerbaarheid en een mogelijk chilling effect. Daarmee wordt bedoeld dat het mensen afschrikt om te demonstreren omdat er dreigende straffen in het vooruitzicht worden gesteld. De politie had voorgesteld om na te gaan of gezichtsbedekkende kleding aan de wet kan worden toegevoegd als reden om zwaarder te straffen, mogelijk ook buiten demonstraties. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid voorlopig slachtoffers van de toeslagenaffaire die te lang op een beslissing over schadevergoeding moeten wachten, geen dwangsom hoeft te betalen. Dit wordt tot 3 juni volgend jaar uitgesteld. De Belastingdienst moet bepalen hoeveel schade mensen hebben geleden en hoeveel geld ze horen terug te krijgen. Ouders die te lang op een antwoord wachten kunnen naar de rechter gaan om de dienst toeslagen tot een beslissing te dwingen. Die heeft daar dan 2 weken de tijd voor. De hoogste bestuursrechter vindt die termijn niet haalbaar omdat het systeem is vastgelopen. Per 1 september krijgt Shell Nederland een nieuwe topman. Thomas de Boer zal de huidige president-directeur Frans Everts opvolgen. Everts neemt na 37 jaar afscheid van het bedrijf. De Boer werkt al sinds 2001 bij Shell. Hij zegt enorme kansen voor het bedrijf, voor Nederland en de Nederlandse industrie te zien. Everts kijkt met trots terug op zijn Shell-jaren. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij de mensen thuis langsgaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij een vermoeden van problematische schulden.

Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is veel vertraging op de A59 richting Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen. 3 kwartier extra reistijd. Dat komt door een politieonderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar het westen bij Nieuwkuik 6 kilometer met daar 1 kwartier vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. N65, Den Bosch-Tilburg in beide richtingen bij Vught 1 kwartier vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A76 van Aken naar Geleen. Er staat een auto in brand bij Geleen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging vanaf knooppunt Tennesse is opgelopen tot 1.5 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Op het verbod voor gezichtsbedekking bij demonstraties kwam kritiek en daarom wil het kabinet andere mogelijkheden met de Tweede Kamer bespreken. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid voorlopig slachtoffers van de toeslagenaffaire die te lang op een beslissing over schadevergoeding moeten wachten, geen dwangsom hoeft te betalen. Dit wordt tot 3 juni volgend jaar uitgesteld. Per 1 september krijgt Shell Nederland een nieuwe topman. Thomas de Boer zal de huidige president-directeur Frans Everts opvolgen. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier hulp hebben aangenomen. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Raad van State heeft bepaald dat GroenLinks PvdA de naam Pro-Progressief Nederland mag aannemen. Er was gedoe ontstaan omdat verschillende lokale partijen met Pro in hun naam bezwaar hadden aangetekend. Volgens de Raad van State is er van een eventuele naamsverwarring geen sprake. De kiesraad bepaalde al eerder dat de partij als Progressief Nederland aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen kan meedoen. Nu de RVS ook geen bezwaar heeft, kan de nieuwe naam in de Tweede Kamer gebruikt worden. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat als de goedkope zomertreinabonnementen te veel geld gaan kosten, de verkoop gestaakt wordt. Er zit 118 miljoen euro in de pot en het budget mag niet overschreden worden. Met de kortingspas kunnen mensen voor 49 euro per maand in de daluren onbeperkt reizen. De kortingspas Nederland Dalvrij Trein is vanaf 15 juni te koop. Mogelijk gaan de Verenigde Staten weer nieuwe importheffingen opleggen voor producten uit 60 economieën, waaronder Canada, Europa en China. Het gaat om producten die mogelijk met dwangarbeid zijn geproduceerd. Voor de Europese Unie zou het om een extra heffing van 10% gaan en voor China om 12,5%. De tarieven worden niet direct opgelegd, er kan tot 6 juli bezwaar worden gemaakt. Op 7 juli vindt hierover een hoorzitting plaats. Het Libanese nieuwsagentschap NNA meldt dat Israëlische luchtaanvallen op Libanon aan 6 mensen het leven hebben gekost. Eerder deze week zei president Trump dat hij het voor elkaar had dat Israël en Hezbollah elkaar voorlopig met rust zouden laten, maar niets is minder waar. Volgens Israël heeft het land een projectiel vanuit Libanon weten te onderscheppen. Vandaag wordt er in Washington verder gepraat over de situatie tussen Israël en Libanon met vertegenwoordigers uit beide landen. President Trump en de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zullen hierbij

Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan flinke files op de A59, knooppunt Zonzeel Den Bosch, door een politieonderzoek ter hoogte van Vlijmen. Richting Den Bosch is de vertraging 3 kwartier. Naar knooppunt Zonzeel, dus vanuit Den Bosch, heb je daar een kwartiertijdverlies. In beide richtingen is de linkerrijstrook dicht. Verder staan er wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Dit is de Hesselschudding met Hessel en Ad.
1: Wij zijn de Bevelanden.
2: Heel hartelijk welkom bij de woensdag Hesselschudding weer met Ad en Hessel. Hoi Ad.
3: Hey, goedemiddag.
2: Daar zijn we weer. We gaan weer richting de Beatleplaat van de week, halverwege het uur. Maar natuurlijk, we gaan tijdreizen vanaf de jaren 60 tot vandaag. En we begonnen in 1962... En dat deden we allemaal met deze James Ray met zijn I Got My Mind Set on You nummer. Dat u kunt ook kennen van, dat u ook kunt kennen van George Harrison. Hè?
3: Klopt.
2: Uit 1987.
3: Die is ook leuk.
2: Ja, zeker. Ja. Maar dit is wel een. Ja, dit is eigenlijk het origineel daarvan. Van deze James Ray. En hij heeft daar ook een heel orkest bij gehad destijds. Origineel is het opgenomen dus in 1962. En toen heette het inderdaad I Got My Mind Set on You. We gaan van de jaren 60 terug naar deze tijd. En dan kom bij Florrie Arnold. Ik heb haar onlangs eigenlijk een beetje herontdekt. Zij zelf komt uit het jaar 1988. Ze heet Florence Ellen Arnold. Dat is haar volledige naam. En ze komt uit Engeland. En let op, zij is ook drumster. En niet zo'n klein beetje ook. En als u de dingetjes van haar aanklikt, dan kunt u dat ook bekijken en bewonderen, zeg maar. Florrie Arnold hebben we hier. Terug naar 2010 met haar Sunday Girl.

Stun the Girl van deze Flory Arnold uit 2010. En ik zeg al, zij heeft ook gedrumd. Zij drumt ook nog steeds. En dat heeft ze ook gedaan bijvoorbeeld met bij nummers van Kylie Minogue, Girls Aloud en de Pet Shop Boys. Dan hoor je haar dus achter het drumstel zitten. Deze Flory Arnold. Het jaar 1987 en T-Pow. En dan zitten we ineens met China in Your Hand. Echt waar. Dat kwam van hun debuutalbum destijds. Dat heette Bridge of Spies 1987. T-Pow.

0: 1966 met die Elkins. Ja, dan zit je toch wel echt in het Motown-geluid, hè?
1: Mm-hmm.
0: Ah, lekker toch, 1966. Uit Amerika kwamen zij, deze Motown-band. En ja, ze zijn eigenlijk actief geweest niet zo gek lang. Van 1965 tot 1967. En ja, dit Heaven Must Have Sent You, dat was natuurlijk wel een beetje hun, ja, hun ding, zeg maar, hè? Een hit trouwens in Amerika in dat jaar 1966, maar ook in Engeland. En daar is het zelfs nog een keertje weer uitgebracht in 1971 en werd het opnieuw een hit.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dit Heaven Must Have Sent You van die Elkins dus. Gary Wright kwamen wij weer tegen en ik vind Gary Wright een super gave artiest. Met zijn Dreamweaver zitten we dan in 1975. Hij heeft ook gespeeld met en voor andere artiesten. Dan praat ik bijvoorbeeld over Steve Gadd of David Foster. Ronnie Montrose bijvoorbeeld. Maar dit is hij zelf met zijn Dreamweaver.

0: Why the Wake? Nou, dat zijn we zeker nu wel. Catherine Elizabeth Hutchins, zo heet ze eigenlijk. Ze komt uit het jaar 1984. Uit Amerika, singer-songwriter mag zij zichzelf noemen trouwens. Zij is daar ook een televisiepersoonlijkheid, zoals ze dan zo mooi heet.
1: Oké, okay, wist ik niet.
0: Ja, ja, ja. Zij heeft onvoorstelbaar veel albums verkocht.
1: Dat wel.
0: Ze had tot dusver 151 miljoen platen verkocht.
1: Nou, $1 per plaat.
0: Ha, ja, dat weet je wel. Hè?
1: Dan weet je het al.
0: Oef, zeg ja. Dat. Nou, nou, nou. Oké, okay, nou dan denk ik dat het volgende wel toepasselijk is. Someone You Loved, want daar word je natuurlijk wel een beetje verliefd op dan, hè?
1: Ja, ja. Geld maakt niet alles natuurlijk.
0: Geld maakt niet echt gelukkig.
1: Nee, nee, nee.
0: Kan wel, maar het hoeft niet.
1: Mm-hmm.
0: Louis Capaldi, met hem gaan we dan naar 2019. De man zelf, Louis Mark Capaldi heet hij. Hij komt uit het jaar 1996 en uit Schotland. En hij schrijft ook zijn eigen nummers. Nummer 1, dat had hij al in Engeland met Someone You Loved. En toen dachten wij van, nou, dan gaan we dat hier ook maar eens doen. 2019 dus. En daarna de hoofdpunten van het nieuws en daarna de Beatles.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Raad van State heeft bepaald dat GroenLinks PvdA de naam Pro-Progressief Nederland mag aannemen. Infrastructuurstaatssecretaris Bertram heeft in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat als de goedkope zomertreinabonnementen te veel geld gaan kosten, de verkoop gestaakt wordt. Er zit 118 miljoen euro in de pot en het budget mag niet overschreden worden. Mogelijk gaan de Verenigde Staten weer nieuwe importheffingen opleggen voor producten uit 60 economieën, waaronder Canada, Europa en China. Het gaat om producten die mogelijk met dwangarbeid zijn geproduceerd. Het Libanese nieuwsagentschap NNA meldt dat Israëlische luchtaanvallen op Libanon aan 6 mensen het leven hebben gekost. Het weer, eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 van Waalwijk naar Den Bosch staat file door een politieonderzoek tussen Drunen-West en Vlijmen. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabant.

0: Streekomroep de Beverlanden.
1: Dit is de Hesselschudding.
2: Wij zijn de Beverlanden.
3: Dit is de Hesselschudding en dat was Beverly Craven met haar Promise Me uit 1990. Zij zelf komt uit 1963. Oh, een jaartje zit er tussen jou en haar, hè?
4: Ja.
3: Ja, uit Engeland. En zij had in 1990 al dus die hele grote hit met deze hele grote hit met dit Promise Me. En de tweede single die erachteraan kwam, Holding On, dat was begin 1991. Ook dat werd een grote hit voor deze Beverly Craven. We zijn dan toch toe uiteindelijk aan de Beatle-plaat van de week. Tegenwoordig ietsje later dan we het altijd gedaan hebben. Maar dat maakt niet uit. Want we gaan met de Beatle-plaat van de week met hun I, Me, Mine in de tijd terug naar het jaar 1970. Er zijn hele fraaie documentaires van de Beatles te zien. Als zij echt vlak voordat het allemaal afloopt met de Beatles in de Abbey Road Studios bij elkaar zijn. En nog wat laatste nummers moeten gaan ophoesten. Dat moest toen van George Martin van de Beatles. Hij zegt van ik wil echt nog één album met jullie doen en ik heb nummers nodig. En toen kwam op een ochtend George Harrison binnen en hij zegt luister, ik heb gisteravond een nummer geschreven dat heet I, Me, Mine. En toen zeiden de heren van, nou, dat klinkt helemaal niet zo slecht. En je ziet ze dus ook de nummer instuderen op het moment zelf. Hij had nog niet alles helemaal compleet, maar met hulp van John Paul en George ontstaat dus zeg maar het nummer zelf. Het komt uiteindelijk terecht op het album Let It Be uit 1970. Daarom is het ook het jaartal 1970. En het is echt opgenomen vlak voordat zij uit elkaar gingen in april 1970. Het is dus eigenlijk een George Harrison nummer, maar het is uiteraard ook een Beatle nummer, want het staat op Let It Be en het heet I, Me, Mine.
1: Alleen in de Hesselschudding. Hier is de Beatle plaat van de week.

0: I'm in Mine, geschreven dus door George Harrison in 1969 en terechtgekomen op Let It Be in 1970. En als je dan die muziekcritici leest die in die tijd daarover schreven, die schrijven dan een krachtig laatste optreden van de Beatles en een treffende uitspraak van Harrison. En het nummer is door sommige religieuze geleerden aangehaald om hun commentaar op egoïsme. Want Harrison die gaf zijn autobiografie uit in 1980 en dat had als titel I, Me, Mine. En dat had dus alles te maken met dit nummer, waarin hij het een en ander wat verder uitlegt. Van de Beatles en een I, Me, Mine komt het echt bij Rod Stewart. En ik had het er net over met die man die treedt nog steeds op. Hij is 80 jaar, hè?
1: Ja, ja. Bizar, hè?
0: Ja, het is echt bizar. Ja. Hij komt uit 1945 uit Engeland natuurlijk.
1: Hij doet wel meer rare dingen, die Rod Stewart.
0: Hij heeft heel veel wonderlijke dingen gedaan.
1: Ja, maar vorig jaar heeft hij nog zijn eigen weg aangelegd naar zijn huis. Want dan kon hij met zijn, zoals hij erbij lag door de gemeente, kon hij met de Ferrari er niet overheen.
0: Ja, dat is waar.
1: Heeft hij met een aantal vrienden heel die weg opgeknapt. Was de gemeente vervolgens weer niet zo blij mee, want het ging niet volgens de norm van de gemeente. Maar ja.
0: Echt waar. Maar goed, hij is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame trouwens. Zowel als solist als lid van de band The Faces. Maar hier bij Rod Stewart met... ik vind het ook... ik blijf een mooie nummers van vinden, maar dit is er nog eentje. We gaan dan terug naar 1976 met Tonight is the Night, Rod Stewart.

0: Poggies. En if it's alright with you, baby. Dat is weer in Engeland, hè?
1: Ja.
0: Je bent vooral bekend met Everybody's Got to Learn Sometime.
1: Ja, en dat heeft een beetje hetzelfde idee als dit nummer. Ja. Ik vind ze allebei een beetje dromerig, maar ik vind ze allebei wel leuk.
0: Ik vind het ook, hoor. En het kwam dus van Rover's Return, het album Rover's Return.
1: Ja, dat hebben ze ook op single uitgebracht, maar daar vond ik niet zoveel aan. Dat was, was ook helemaal instrumentaal, hè?
0: Ja, dat was een instrumentale versie. Dat klopt. Nou, dan was in ieder geval dit If It's Alright With You Baby van The Corgis. Van The Corgis gaan wij naar Sting en We'll Be Together. Dat is van Sting. Hij heeft het geschreven in 1987 en toen uitgebracht als lead single van zijn toen tweede album. Dat album heette Nothing Like The Sun. Dat is toch wel een beetje zon in deze
1: Woensdag.
0: Hier zie je Sting.

0: We'll Be Together. Ja, ik mag het misschien wel vertellen, want Sting schreef dit nummer voor een bierreclame. Ga ik maar even niet voor zeggen voor welk merk bier het wordt. Maar ze hadden het hem gevraagd dus om het woord samen erbij te gebruiken. En dat is hij dus. Hij zegt, ik heb maar een paar minuten nodig gehad om dit nummer te schrijven. Maar vooral de Japanners vonden het nummer erg goed. Dus daar werd het een hele grote hit. Maar in de originele opname, dat wou ik nog eventjes vertellen. Kun je Eric Clapton horen op gitaar?
1: Oké.
0: Die deed dus eventjes mee.
1: Ja. Je kunt dus bij dit nummer stellen dat Sting al geld had verdiend voordat het ding uitgebracht was.
0: Nou, in feite.
1: Ja, want ik denk aan dat die bierfabrikant hem niet opgezadeld heeft met 12 kratjes bier. Dus al wel flink wat geld tegenover gestaan hebben.
0: En ook wel wat extra kratjes, denk ik.
1: Ja, dat ook. Maar ja, dat is voor Sting bijzaak. Trouwens, ik weet niet eens of hij drinkt. Dus.
0: Oh, dat is een goede vraag. Want hij leeft al heel... hij heeft al zijn eigen regels.
1: Ja, kijk, als je nou een Ozzy Osbourne had gegeven. Die had waarschijnlijk gezegd, doe er nog 30 bij.
0: Ja, precies. Oh, we kunnen nog eventjes naar Rainbow, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Oké. En dan komen we terecht bij Since You've Been Gone uit het jaar 1979. En deze band bestond toen net 4 jaar. En eigenlijk een soort van samenwerking, hè, tussen Ritchie Blackmore en de Amerikaanse groep Elf. Daaruit ontstond dit Rainbow. En hier hebben wij ze met Since You've Been Gone. En dan terug in de tijd, zoals gezegd, naar...

0: Since You've Been Gone, 1979. Dat was niet het laatste wat ze gedaan hebben, want hun laatste album kwam uit in 1995 en dat heette Stranger in Us All. Maar nu moeten we er echt vandoor, dat ben ik bang.
1: Inpakken. Ja. Wegwezen.
0: En wegwezen. Dan zeggen wij dus dat vrijdag, maar dat doen we niet alleen, want dan gaan we samen met Lene Marlin Pedersen doen. En dan denkt u, wie is dat dan? Nou, dat is gewoon Lene Marlin. Zij komt zelf uit 1980 en uit Noorwegen. En ze heeft gek genoeg niet alleen hits gehad in Noorwegen, maar ook in Italië.
1: Oké.
0: Ja, echt. Hier is zij met haar
1: sitting down here,
0: precies. En wij gaan niet hier zitten, we gaan volgende
1: week. Nee, we gaan in de auto zitten en we zeggen tot vrijdag.
0: En dan zijn we er wel weer, dan gaan we wel weer hier zitten. Oké, heel graag, tot dan.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Vandaag praat de parlementaire enquêtecommissie Corona onder andere met de toenmalige Tweede Kamervoorzitter Kaisha Ariep. Over het crisisplan is zij zeer kritisch. Er werd advies ingewonnen en dat was zeer tijdrovend in haar ogen. Maar die tijd was er niet, er moest snel geïmproviseerd worden. Rond april was het crisisplan af en dat was volgens Ariep mosterd na de maaltijd. De inzet van het technisch personeel, de bodes, de schoonmakers en de kamerleden wordt door haar geprezen. In New Delhi in India zijn bij een hotelbrand 21 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen anderen gewond. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders. In het hotel zouden veel mensen uit Afrika verblijven voor een medische behandeling in de Indiase hoofdstad. Volgens een hotelwerknemer zou de brand op de begane grond in de keuken van het restaurant ontstaan zijn. Premier Modi heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij een verhit gesprek met de Israëlische premier Netanyahu gevoerd. Trump zei erover in de podcast Pod Force One: "Ik zou niet zeggen boos, ik was een beetje ontsteld over zijn voortdurende gevecht met Libanon." Trump wil wel graag met Netanyahu samenwerken. Nieuwsite Axios meldde eerder dat Trump onder meer gezegd zou hebben dat Netanyahu knettergek was. Dat wordt door Trump bevestigd, maar van woede was geen sprake, aldus de Amerikaanse president.

Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Moergestel en Tilburg Centrum West 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen Drunen West en Nieuw-Kuik 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door het politieonderzoek, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streek Omroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Vandaag praat de parlementaire enquêtecommissie Corona onder andere met de toenmalige Tweede Kamervoorzitter Kaisha Arib. Over het crisisplan is zij zeer kritisch. In New Delhi in India zijn bij een hotelbrand 21 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen anderen gewond. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij een verhit gesprek met de Israëlische premier Netanyahu gevoerd. Trump zei erover in de podcast Pod Force One: "Ik zou niet zeggen boos, ik was een beetje ontsteld over zijn voortdurende gevecht met Libanon." Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep de Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A58 van Eindhoven naar Breda. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabant.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. De kritiek van de Algemene Rekenkamer over de overheidsresultaten in 2025, waarin veel doelen die gesteld werden niet werden gehaald, worden door zowel de oppositie als coalitie serieus genomen. De coalitie wil bijvoorbeeld de klimaatdoelen bereiken. CDA-Kamerlid Inge van Dijk zegt bijvoorbeeld: als het moeilijk is of er is geen meerderheid, ga dan op zoek naar beloften die wel waar te maken zijn. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4 uur in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. De omgeving is afgezet en er is nog maar weinig naar buiten gebracht over het toestel dat volgens Britse media vlakbij een militair oefenterrein neerstortte. Onbekend is hoeveel mensen aan boord van de helikopter zaten. Premier Starmer heeft toegezegd dat hij te zijner tijd meer details zal delen. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Berendsen verwacht dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Rapper Kanye West is voor het kort geding over zijn eventuele inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken die de rapper in het verleden deed, had het Centraal Joods Overleg geprobeerd de komst van West te voorkomen. De rapper treedt op zaterdag 6 en maandag 8 juni in het Gelderdoom op. Zijn concerten zullen wel in de gaten gehouden worden.

Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Britse premier Starmer gezegd dat hij zich zorgen maakt om de betrokkenen van het ongeluk met een marinehelikopter die vanmorgen rond 4 uur in het graafschap Devon in een weiland neerstortte. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd stevig in het zadel. Er is ook geen enkel bewijs dat het bewind een koers gaat varen die gematigd zal zijn. Rapper Kanye West is voor het kort geding over zijn eventuele inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je 5 minuten vertraging bij knooppunt Batadorp. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. 10 minuten extra door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 5 minuten vertraging. En op de A58 van Tilburg naar Breda voor het knooppunt Galder ook 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Vijlbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. In de vleesverwerkende industrie werken veel buitenlandse personeelsleden die via uitzendbureaus worden ingehuurd. Eerder bleek al dat er in de sector misstanden zijn ontstaan, zoals slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling en lange werkdagen. Vijlbrief ziet te weinig verbeteringen en geeft de branche tot 15 juni de tijd. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Juist in een verpleeghuis is het belangrijk dat bezoek kan worden ontvangen. Op 20 maart 2020, de dag dat de beslissing genomen werd, was het idee dat door sluiting het virus buiten de deuren van de verpleegzorg kon worden gehouden. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bericht dat Rutte in Oekraïne aankwam werd door het Oekraïnse spoorwegbedrijf via sociale media de wereld ingeslingerd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. Onbekend is hoe lang Rutte in Oekraïne blijft en wat hij verder gaat doen. Begin februari van dit jaar was Rutte voor het laatst in de Oekraïnse hoofdstad. Hij sprak toen het parlement toe. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. De bondgenoten moeten zelf inspringen. De regering Trump vond altijd al dat Europa zoveel mogelijk voor de eigen verdediging moet zorgen op die met kernwapens na. Volgens de hoogste Amerikaanse commandant, die ook de leiding over de NAVO-verdediging in Europa heeft, blijft het hoofdkwartier met de bondgenoten werken aan het compenseren van de verminderde Amerikaanse capaciteiten.

Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 bij Eindhoven en de A73. Ik begin bij Eindhoven, de A2 vanuit Maastricht. Tussen Maarhezen en Knoopend Leendeheide een half uur vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Het is aansluiten over 11 kilometer. A16 Rotterdam-Breda. Tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsenviel 10 minuten extra door een ongeluk. A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum-West en Ulvenhout. En dan de A73 van Venlo naar Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer 8 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenwagen is de rechterrijstrook dicht. Op onthoud is 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Veilbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, is per trein naar de Oekraïne.

de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A2 en de A73. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en Knoopert Leendeheide doe je er een half uur langer over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Prinsenviel. 10 minuten extra door een ongeluk, maar ook hier is de weg weer vrijgegeven. Dan de A50 Eindhoven-Os tussen Eindhoven en Eerde. 8 kilometer door een pechgeval. Vertraging is 25 minuten. En 40 minuten langer onderweg ben je op de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Venrijn-Noord en Boksmeer. Zat 7 kilometer door een ongeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

de middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen en het bezorgt docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt altijd een week eerder dan de rest van de examens en had vandaag bekend moeten worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. De rechtbank noemt de feiten zeer ernstig. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Door de alsmaar stijgende energieprijzen verwacht de Commissie dat 560.000 banen in de Unie verdwijnen. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een weiland in het graafschap Devon in de buurt van het plaatsje Sorton. De helikopter, een Merlin MK4, vloog in brand. Aan boord zaten 3 mensen. Het ongeluk vond vanmorgen vroeg even voor 4 uur plaats. Meerdere wegen in de buurt van de crash werden afgesloten.

Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A73. Daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. De A67 vanuit Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Gelderop doe je er een kwartier langer over. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer. 25 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Er zijn ook problemen bij de spoorwegen. Tussen Breda en Tilburg rijden namelijk op dit moment geen trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow hier op Streek Omroep de Beverlanden. Is de eerste voor mij deze week, want maandag en dinsdag was ik er even niet. Beetje ziekjes thuis in bed gelegen. Dus, maar we zijn weer helemaal in staat van paraatheid en we blijven bij je tot aan 7 uur. We begonnen vandaag met de plaat van de script. De airplay track van vorige week trouwens, Man in the Arena. Het is vandaag 3 juni. Wat gebeurde er allemaal in het verleden? In 1998 ontspoorde een hoge snelheidstrein in Duitsland bij het plaatsje Enschede. Niet te verwarren met het Overijsselse Enschede. Hierbij komen 101 mensen om het leven en raken 90 mensen zwaar gewond. Het is de zwaarste treinramp uit de moderne Duitse geschiedenis. En uit onderzoek zou blijken dat de oorzaak een gescheurd wiel was wat een wissel kapot trok. In 2017 vindt de aanslag op London Bridge plaats in Londen en daarbij vallen 8 doden en tientallen gewonden. De 3 daders, lid van de terreurbeweging Islamitische Staat, worden enkele minuten later door de politie doodgeschoten. Zijn er nog mensen jarig op deze 3 juni? Zeker tennisser Rafael Nadal. Hij wordt vandaag 40 en hij is een van de succesvolste tennissers aller tijden met een record aantal titels op Roland Garros. Ook Susie Quattro is jarig. De dame wordt 76 jaar en je kent hem van The Can Can en 48 Crash. En mocht jij jarig zijn op deze dag, dan namens het hele team van Streek Omroep de Beverlanden.

uit 1978, de plaat van de jarige Susie Quattro, die ze samen deed met Chris Norman, Stumbling In. Om en erbij, kwart over vijf voor de tijd voor de Beveloze weer. En dan gaan we eens even kijken of het weer voor morgen wel een beetje klopt. Want afgelopen weekend was half Nederland woest op de weersites. Omdat het weer voor vrijdagavond totaal niet klopte. Er werd regen, hagel, onweer en heel veel wind voorspeld. En ja, dat kwam allemaal niet uit. En toen hadden de mensen al massaal de barbecues en de tuinfeesten afgezegd. Het weer voor morgen. Morgen wordt het ook geen mooie dag. Er valt een hoop regen en dat begint al in de ochtend. Dan is af en toe de zon nog wel even te zien, maar in de middag is dat klaar. Maximum temperatuur voor de donderdag is 18 graden en de wind is zuidwestelijk, windkracht 4 tot 5. Op dit moment in Goes 16 graden.

0: hele grote hit van The Weeknd, The Blinding Lights.
1: Dit is Naar Huis met Ad Vermeer.
0: Daarvoor de Nederlandstalige plaat van dit uur, Han van Eyck en Leef. Wie deze zomer gaat zwemmen in het Veerse Meer, die moet rekening houden met Japanse kruiskwallen en scherpe oesters. Op verschillende zwemlocaties, onder meer bij Wolfartsdijk Schelphoek, zijn waarschuwingsborden geplaatst. De kleine kruiskwal die kan bij aanraking jeuk, een prikkelend gevoel en huidirritatie veroorzaken. De provincie adviseert daarom om niet door wier- en waterplantenvelden te zwemmen. Ook liggen op de bodem Japanse oesters, waarvan de scherpe schelpen voor snijwonden kunnen zorgen. Waterschoenen dragen wordt daarom aanbevolen. De waarschuwing is trouwens niet alleen voor bij Wolfartsdijk, maar voor alle officiële zwemplekken in het Veerse Meer. Wij gaan verder met de muziek in Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Dit is Lady Gaga en The Dead Dance. Misschien voor die kwal.

Blijft altijd heerlijke muziek die deze dame maakt. Haar laatste single tot nu toe. Lady Gaga, The Dead Dance. En daarmee werd het bijna 5:30. Mocht je op dit moment aan het daten zijn, smakelijk eten. Tot aan de headlines van het nieuws. Sophie Tucker, House Arrest.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld.

veroordeeld voor sextortion. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch vooral. Tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer. Je doet er een half uur langer over. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 11 kilometer file en 25 minuten vertraging. Dan de N267 van Drunen naar Andel tussen de A59 en Wijk en Aalburg 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En er is vertraging op het spoor tussen Breda en Tilburg. Daar rijden geen treinen door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Zo heet het, Save Me Tonight. Ze deed hem trouwens samen met David Guetta. Wij gaan verder met wat muziek uit Engeland van deze dame die regelmatig langs hoort komen. Terry Green en haar project en haar nieuwe

bij Starlight. In het kader van de landelijke week zonder afval kunnen inwoners bij de Beverlandse gemeente circulaire gordijnen aanschaffen. Het gaat om gordijnen die zijn gemaakt van hergebruikt textiel dat anders zou worden weggegooid. Volgens energiecoach-coördinator Roland Reedijk zorgen de gordijnen niet alleen voor minder afval, maar helpen ze ook bij energiebesparen. Ze houden in de winter de warmte namelijk binnen en beperken in de zomer de hitte in huis. Dat allemaal door de voering van gereinigde matrashoezen uit de zorgsector. De gordijnen die kosten €349 exclusief BTW. En met dit project willen de Beverlandse gemeenten bijdragen aan een duurzame en meer circulaire economie. We gaan het allemaal zien wie die gordijnen gaat kopen. En ja, €349, is dat een per meter, vraag ik me eigenlijk af. Ik weet het eigenlijk niet. Wij gaan verder met de muziek en we duiken even terug in de jaren 70. Dat doen we samen met deze van Billy Ocean, Are You Ready?

Dermot Kennedy die maakt af en toe hele leuke muziek. En dit is er ook zo eentje, zijn laatste single Turnstile. Eens kijken wie we hier hebben. Hey, Armin van Buren weer. Nu een keer samen met James Newman en...

Ik schrijf eigenlijk nooit onder banken dat ik wel een beetje fan ben van deze Armin van Buuren. Want eigenlijk bijna alles wat hij maakt vind ik mooi. Bijna 6 uur geworden. Dat betekent dat deel 1 van de Ruif Beverlandse avondshow erop zit. Zometeen de mededelingen van 6 uur en het nieuws van 6 uur. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van het programma. Met daarin nog lekkere muziek en natuurlijk Beverlands nieuws. Tot die tijd deze van Siel en Jakarta.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materiaal en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen, bovendien bezorgt het docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen.

Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: met Ad Vermeer. Ad
1: Vermeer. Even na 6 geworden en dit is deel 2 van Naar Huis, de Beverlandse avondshow op streek omroep de Beverlanden. En je bent het van ons gewend, even na 6 is het tijd voor de Airplay Track van deze week. En die komt voor rekening van Clay Aiken. Het heet allemaal Rewind. Clay Aiken die werd bekend als de runner-up van het tweede seizoen van American Idols in 2003. En na een lange afwezigheid keerde hij in mei 2026 terug naar het programma met Rewind, zijn eerste nieuwe single in 18 jaar tijd.

samenwerking van Lana Del Rey, Miley Cyrus en Ariana Grande. Hoe krijg je ze bij elkaar op de plaat? De voorsniffende Tillers en Driver's Seat. Weet je trouwens dat het deze week 51 jaar geleden is dat in Nederland de verplichting ontstond om autogordels te gaan dragen? Had je ze niet, wat in die tijd wel gebeurde, dan was er ook niks aan de hand. Dan mocht je gewoon zonder rijden. Nou, ben ik er zelf wel voor om die dingen te dragen. En je moet ook wel tegenwoordig, want doe je het niet, dan ben je behoorlijk aan de beurt. Want dan begint je auto behoorlijk te gillen dat je je gordel om moet doen. Om en erbij, 6:15 geworden. En dat betekent tijd voor het Beverlandse weerbericht voor donderdag, oftewel...

Morgen wordt ook weer een dag op de Beverlanden die niet echt een schoonheidsprijs verdient. Er valt een hoop regen en dat begint al in de ochtend, terwijl het op dat moment volledig bewolkt is. In de middag breekt af en toe de zon even door, maar het blijft regenen tot in de avond. Maximum temperatuur voor de donderdag is 18 graden en de wind is zuidwestelijk, windkracht 4 tot 5. Op dit moment in het Goes 16 graden.

nieuwe single van Miss Montreal schuilen. En afgelopen vrijdag trad Miss Montreal op in AFAS Live. Er was een jongeman die had een leuk idee. Hij mocht op het podium komen om daar zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Nou, de dame in kwestie die kwam op het podium op. De man ging door zijn knieën met een doosje, met een ring. En het antwoord was nee. Ik ga op dit moment niet met je trouwen. Er is te veel gebeurd de laatste tijd. Ik hou van je, maar trouwen zit er nu niet in. Staat toch mooi voor gek in dat stadion voor 6000 man. En is er ook nog een filmpje van te vinden op internet. Of ze samen naar huis zijn gegaan, dat

heeft het ook gevolgen. Ze wordt gevreesd voor meer geluidsoverlast langs het spoor en langere wachttijden bij spoorwegovergangen, onder meer in de Buis-Ballonstraat in Goes. Ook wordt rekening gehouden met een toename van het goederenvervoer per spoor. De gemeenteraad heeft daarom uitgesproken dat onderzoek naar een verdiept spoor of een spoortunnel nadrukkelijk moet worden meegenomen in de toekomstplanning. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. De wereldgebeurtenissen in de notendop van 1 minuut. En tot die tijd nog even wat muziek uit de hitlijsten. Dit is de laatste Bruno.

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen.

En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

kwam uit 1983, deze plaat uit Schotland van Fiction Factory, Feels Like Heaven. En daarvoor hadden we de nieuwe single van Just A, Jack Style en John Turn The Lights Off. Tennet verwijderde deze maand een oude hoogspanningsverbinding bij Krabbedijken. Daardoor moeten weggebruikers op de A58 vanavond en op 17 juni rekening houden met verkeershinder. Tussen 9 uur 's avonds en middernacht wordt gewerkt aan het weghalen van de laatste leidingen richting Rilland. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer beide avonden ongeveer 6 keer stilgezet voor periodes van zo'n 15 minuten per keer. Tussen de verkeersstops door blijft de snelweg gewoon geopend. Volgens Tennet is de operatie zorgvuldig afgestemd met onder meer Rijkswaterstaat om de werkzaamheden veilig uit te voeren en de overlast voor de weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden. Mocht je vanavond dus nog richting Bergen-op-Zoom willen rijden tussen 9 en 12 uur, hou dan even rekening met wat extra reistijd, want de leidingen die moeten weggehaald worden. En zo'n ding wil je echt niet op je auto krijgen. Zeker niet als je in een cabrio rijdt, want dat gaat dwars door zijn stoffen dakje heen. En daar word je niet vrolijk van. Verder met de muziek hier op Streek Omroep de Beverlanden in Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Dit is die hele grote hit van een tijdje geleden, Lola Young en

maar zeggen. We deden Rehab, Numidia en Chap Rea en Dana. En daarvoor Alan Walker samen met Zach Abel, Endless Summer. Daarmee weer bijna 7 uur. En dat betekent dat deze aflevering van Ruis de Beverlandse Avondshow erop zit hier op Streekomroep de Beverlanden. Ik wens een hele prettige voortzetting van je woensdag. Veel plezier met de collega's en wat dit programma en mij betreft graag tot morgen. Ik heb er eentje voor je uit de jaren 80. Bruce Hornsby en The Range. En van deze mensen The Way It Is.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst ervan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter.

Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A27 richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er 10 minuten langer over. De A58 vanuit Tilburg naar Breda. Voor het knooppunt Galder ook 10 minuten vertraging. En er is vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Breda en Rotterdam op dit moment geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Ad Vermeer nog bedankt voor de afgelopen 2 uur op weg naar huis, het Beverlandse avondprogramma. En u luistert naar het Hof van Stijn tot de klok van 9 uur. En om 9 uur neemt Theo het over met zijn Gospel Magazine tot de klok van 11 uur.
1: Welkom. Hof van Stijn tot 9 uur. Hof van Stijn tot 9 uur.

0: Sir City van Jan en Dean. Oorspronkelijk uit 1963, maar werd in 1979 een enorme grote hit hier weer in Nederland. Na het vertonen van de film The Dead Man's Curve, de biopic van Jan en Dean, vloog hier zo in dat Surf City met Dead Man's Curve en The Old Lady of Pasadena, de twee singles, die werden opnieuw uitgebracht hier.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.

0: Rock and Roll, You Give Me the Best Years of My Life is eigenlijk geschreven en gezongen door de Australiër Kevin Johnson. Die scoorde er nog wel een klein hitje mee. Maar dat was pas nadat de Kids het opnieuw hadden het ingezongen en in de Nederlandse hitlijsten waren gezongen. Zou nog tot een derde plaats komen.
1: Een lekkere smartlapper.
0: Daarom gaan we terug naar 1980. De Wico scoorde een hit met Tranen heb ik om jou gehuild.

0: tweede grote hit van de Wico's was Tranen heb ik om jou gehaald. Wat was de opvolger van Ik zal geen traan meer om jou laten. Werd ingezongen door Marjan Gissing die Hepi Hiemstra destijds opvolgde. Want die stapte uit de formatie om de duo Hepi en Hepi te gaan vormen. Ja, laten we die volgende week dan eens een keer pakken. We gaan in de tijdmachine terug naar 1972.
1: De tijdmachine.
2: De hond werd geboren op 3 juni 1972 als dochter van een timmerman in de stad Tolen. Na havenopleiding aan scholengemeenschap RSG het Rijkste Bergen op Zoom studeerde ze technische natuurkunde aan de voormalige HTS in Dordrecht. Hierna deed de hond een doctoraalstudie aan de Universiteit Utrecht om zich te bekwamen in de meteorologie en fysische oceanografie. In 1999 werd ze tijdens een screentest ontdekt door het NOS Journaal. Het jaar daarop volgde ze Diana Woei op als weervrouw bij het NOS Journaal. In 2009 stopte ze plotseling met haar presenteerwerk om gezondheidsredenen. In juli 2010 vertrok ze definitief bij de NOS. In juni 2019 keerde ze terug op de landelijke televisie, nu bij Buienradar/RTL Weer.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got

0: Een van de populairste weervrouwen van dit moment is Marion de Hond. Van de oorsprong Zeeuws, geboren in Tholen op 3 juli 1972. Van harte gefeliciteerd nog. Ze is tegenwoordig geregeld te zien bij het RTL Weer.
1: Een goed gesprek en geïnformeerd worden, dat doe je met elkaar de hele week lang. Op Streekomroep de Beverlanden.
2: Zin in een avond vol muziek, plezier en meezingen? Kom naar onze pop rock karaoke avond. Vanaf 20 uur inloop en om 21 uur starten we. Zing lekker mee vanuit het publiek of pak zelf de microfoon als je durft. Met DJ en zanger Peter Heid wordt het één groot feest vol pop- en rockhits van alle tijden. Van mooie ballads tot stevige rock, alles is mogelijk. Zelfs het biljart kan zomaar jouw podium worden. Koop nu je tickets voor €10 en je krijgt de eerste consumptie van ons. Locatie Café Barends, Voorstad 1719 in Goes.

History, een van die grote hits die ze scoorden in de jaren 80. Mai Tai. Ze gingen daarna uit elkaar, kwamen nog in diverse verschillende formaties bij elkaar. Maar tegenwoordig zijn ze twee van de drie oprichters. Die zijn er weer bij. Hebben nu ook drie achtergrondzongeressen. Dus je krijgt vijf meiden op het toneel als je ze wil zien optreden. Ze bestaan al meer dan 35 jaar.

0: Nou, weer mee terug naar 1957, naar het grote doek. Want toen was de tweede film van Elvis Presley, ging in première. De grote hit uit die film, dat was Let Me Be Your Teddy Bear.
1: Hier is het album van de week.
0: Album van de week is het debuutalbum van Ricky Lee Jones. Het was titeloos. Staat erop, twee hits had ze... kwamen ervan af, waarvan de eerste was Youngblood.

Album van de week is het debuutalbum van Ricky Lee Jones uit 1979. Daarop stonden twee hits die ze eigenlijk internationaal scoorden. Youngblood was de tweede, maar bereikte hier in Nederland niet de hitlijsten. Wel de debuutsingle van haar, Chickies in Love. Dat bereikte hier in Nederland wel de hitlijsten.

0: De gemiddelde leeftijd van de gesneuvelde soldaten in Vietnam was 19 in vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Daar was de gemiddelde leeftijd van een gesneuvelde soldaat 26 jaar. Dit stond op nummer 1, 41 jaar geleden, Paul Hardcastle en 19. Maar wat stond er 60 jaar geleden eigenlijk op de eerste positie?
1: De nummer 1 van 60 jaar geleden.
0: Voor de vierde en, we kunnen het er ook wel bij zeggen, de laatste keer staan ze bovenaan aan de hitlijsten. Hier zijn de Beach Boys.

0: Sprong er 4 weken op de bovenste positie. De Amerikaanse Beach Boys. En sloep John B. op 4 juni 1966. Maar helaas, het was de laatste keer dat ze op die eerste positie staan. Want volgende week hebben we een nieuwe nummer 1.
1: Thuis, op je werk, of onderweg. Met Streekomroep De Beterlander.

0: hoorde net alle disco geweld van Saturday Night Fever achter de rug. En kort daarna brachten ze alweer een nieuw album uit. De Bee Gees, hun 13e album Spirits Having Flow. En een van de eerste nummers die er vanaf werd getrokken was Too Much Heaven, waar ze de opbrengst geheel schonken aan UNICEF. En de Bee Gees schreven dit nummer eigenlijk op een vrije middag voor de film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Schreven toen ook het legendarische Tragedy en The Shadow Dancing voor hun jongere broer Andy.
1: Non-stop, non-stop, de leukste gouden ouwe.

We stapten terug naar 1974. Toen scoorde zijn enorme grote hit Mijn Roosje, Mijn Roosje. Connie van den Bos. Het zou nog een top 10 notering worden.

Kooi eerste van scoorde in de jaren 80, begin jaren 90, enorme grote hits. Maar ja, daarna schakelde ze eigenlijk weer terug een beetje over naar het Spaanse. En ja, dan raak je een beetje het grip op de mensen kwijt en dan daalt de populariteit ook. 96 bracht ze het album Destiny uit met daarop de grote hit Weeds. Maar die kwam helaas niet zo veel verder dan de tipparade.

0: De Amazing Stroopwafels en het verhaal van Oma Kobus die zijn linkerpoot verloren heeft aan een haai.
1: Hof van Steen, vervolg naar het nieuws met deel 2.
0: Dan zijn we weer terug met de alarmschijver van 35 jaar geleden en natuurlijk de koffietip van Addy. Tot de tijd zijn van 8 uur nemen we je mee met de eerste telecom satelliet die de lucht in werd geschoten en die heette Telstar.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan, strafrechtelijk gaat vervolgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen.

Net weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Welkom terug bij Tweede Uur Hof van Steen. En we namen hiermee 35 jaar terug in de tijd. Naar 31 mei 1991. Toen was de alarmschijf de tweede single van het album Mama Set van Lenny Kravitz. En dat heette Het Eend Over Til Het Is Over. En dat zou nog tot een 9e plaats komen.
1: Blijf luisteren naar de radio.
2: Welkom terug bij het tweede uur Hof van Steen.

0: Met name in bijna de zomer van 77. En toen scoorde Gila een enorme grote hit, disco-hit met Help, Help.
1: Koffie, een koekje en Abby's koffietip.
2: Ja, luister eens nog een gezellig luisteruurtje. We gaan de maand juni naar de Nederlandse muziekgroep Dream Express. Met Dream Express.

0: Dat is het nieuwe single van Dream Express. En daarmee vestigen ze zijn eigen in België. Daar deze in 1977 deze mee aan het Eurovisie Songfestival met A Million in 1, 2, 3. En ook Trijgeltje, die zij ook bij deze maand wel voorbij horen komen.
1: Jan Steen brengt u op woensdag Gouwe Ouwe.
2: Ik ben een Italiaan.

buiten. Toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga terug naar Italia. Oh.

0: heet eigenlijk Frank Kneepkens en we kennen hem beter als Frankie Boy. Hij werd op verzoek van Johnny Hoes, zong hij dit O Mia Bella Margarita in. Werd toen in september, werd het nog een enorme grote hit in 1982. En het was ook eigenlijk min of meer de grondlegger voor de latere hits die hij ging scoren. Maar ja, die verschenen allemaal bij de carnaval.
1: Jan Steen. Streekomroep de Beverlanden.

0: We waren de Venga Boys en dat was eigenlijk gewoon een Nederlandse dance act uit de jaren, eind jaren 90, begin 2000. Scoorde wereldhits met onder andere deze We Go Like the Party en We Going to Ibiza en Boom Boom Boom. Ja, dat staat nog allemaal op ieders oorvlies ingegrift. Ja, gingen toen een poosje uit elkaar, zijn weer bij elkaar gekomen, maar ze halen niet meer het succes van vroeger.
1: Stars in heaven. Stars in heaven.
0: Hij werd geboren op 13 januari 1945, overleed op 3 juni 2025, een jaar geleden. Hij was producer, muzikant, componist en zanger. Maar hij werd vooral bekend als de zanger van Ferrari.

Op 13 januari 1945 overleed een jaar geleden op 3 juni op 80-jarige leeftijd Frank Maas, heet hij officieel. Maar we kennen hem beter in het artistieke vak als Frank Ferrari. Daar was ook de band naar vernoemd waar hij de zanger was, Ferrari. En dit was gewoon een memory aan Ferrari met de grote hits zoals Sweet Love, dat precies 50 jaar geleden op de eerste positie stond.

Island in the Stream was eigenlijk geschreven voor Marvin Gaye en of Diana Ross in een rhythm and blues stijl. Maar ja, dat ging niet door. En de heren Barry, Robbing en Morris Kipp, oftewel de Bee Gees, die het nummer schreven, boden toen aan in een nieuwe versie aan Kenny Rogers en Dolly Parton, maar dan in een country stijl. Ja, dat werd een dikke vette hit in 1983.

0: En wij duiken in de groeisgeschiedenis van 3 juni 1996.
1: Bij een grote verkeerscontrole in Goes zijn in de nacht van zaterdag op zondag diverse misstanden aan het licht gekomen. Een 22-jarige Zierikzeenaar werd in de Zusterstraat betrapt met een kleine hoeveelheid cocaïne in zijn auto. Hij verliet het politiebureau zonder drugs maar met een procesverbaal. 28 bestuurders werden van de weg afgehaald om te blazen. In de Van der Spiegelstraat bleek een 17-jarig automobilist uit Goes 2 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Met een dagvaarding op zak mocht hij het politiebureau weer verlaten. Zowel op de Patijnweg als op de Sier Hendricks Kinderendijk werden zaterdagavond tussen 8 en 3 uur 55 snelheidsovertredingen geconstateerd. In totaal werden 1225 voertuigen gecontroleerd. Topsnelheid was 98 km per uur, terwijl in beide straten 50 de wettelijke grens is.
2: En deze stond toen in de hitlijst.

0: Nakatomi. En dat is ook een product van Wessel van Diepen en Dennis van Driesen, die ook, en je hoorde ze eerder dit uur, de Venga Boys geheel produceerden. Dit was gewoon zo'nzelfde bandje, alleen die bestonden iets eerder dan de Venga Boys. En de Children of the Night, die ging in de hitlijst van 3 juni 1996, steeg die van 30 naar nummertje 13. En dat naar aanleiding dat er grote verkeerscontrole was in Goes, waarbij een aantal mensen... De ene had drugs op zak, de andere was straal bezopen. En nog een aantal andere automobilisten die reden nog ietsje te hard, waarvan eentje 98 kilometer reed, waar je maar 50 mag rijden.
1: Hier is het album van de week.
0: Het album van de week is het debuutalbum van Ricky Lee Jones uit 1979. Scoorde in Nederland daarmee ook meteen met haar debuutsingle een enorme grote hit.

0: Van het titeloze debuutalbum van Ricky Lee Jones gingen er maar liefst 1,5 miljoen exemplaren van over de toonbank. De grote hit die erop stond, dat was meteen haar debuutsingle Chuck E's in Love. En die bereikte hier in Nederland ook nog de hitlijsten. De tweede single die bereikte hier niet, die Youngblood, de hitlijst.
1: Muziek met eeuwigheidswaarde.

0: De grote vraag is altijd bij deze plaat, The Man Who Shot Liberty Valance, is het nou wel of is het nu niet voor de film geschreven? Want de film die kwam er wel, maar daar zit deze plaat niet in. Maar er wordt ook wel gezegd dat Paramount, die de film produceerde, deze opnames wel heeft betaald. Dus daar zit toch wel iets in richting, maar in ieder geval Gene Pitney, die scoorde er een grote hit mee.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Gedateerd op 30 mei 1981. De host nieuw binnenkomer is The River van Bruce Springsteen. Op nummertje 13 vinden we de snelstijgende plaat I Seen That Face Before van Grace Jones. Die steeg van 24. Op nummer 5 van 7 in de zevende week, This Old House van Shaking Stevens en de Verzonken Stad. Die steeg in de zesde week van 5 naar nummer 4.
1: En dit stond op nummer 3.

0: Doris Day met haar tweede grote hit, samen nog met The Pins. En dat heette Dance On. En die steeg in de zesde week stegen ze van 6 naar nummertje 3 met stip.
1: En dit stond op nummer 2.

0: Ze wonnen in Dublin, wonnen ze het Eurovisie Songfestival 1981 en leefden ook meteen een nummer 1 positie op in de hitlijst. Zongen daar 2 weken op die eerste positie, maar helaas in de 7e week moesten ze zakken naar de 2e plaats.
1: En deze stond op nummer 1. 1, 1.

0: 8 weken deze erover om op die eerste positie te komen. How About Us van Champagne steeg van 2 naar nummer 1. Het is niet echt een helemaal nieuwe plaat, want het werd al in 1975 geschreven door de voorloper van deze band Champagne. En dat heette toen nog de Waterboys Band. Toen werd het nummer afgeschreven. Ik zal eens kijken of ik het origineel ooit eens te pakken kan krijgen. Maar ja, ze hebben er in een nieuwe versie hebben ze hem toen uitgebracht onder de groep Champagne. Het was meteen de titelsong van jullie nieuwe album.
1: De top 3 van 45 jaar geleden.
0: Dat heet op 30 mei 1981 op 3, afkomstig van 6 in de zesde week. Dance On van Doris D en de Pins. De nummer 1 van vorige week zakt in de zevende week van 2 naar 1. En de nieuwe nummer 1, dat is How About Us van Champagne.
1: We gaan nu het licht uitdoen en sluiten de deur. Tot een volgende keer.
0: Wij gaan inderdaad hier het licht uitdoen, de deur op slot. Maar Theo die is volop in de voorbereiding voor zijn Gospel magazine boven. En dan krijg je straks 2 uur lang christelijke pop, hip-hop, metal, Nederlandstalig en dance. Zolang het maar bij Theo in zijn format past. En dat is de gezonde radioactiviteit.
1: Hier is de Overdrive naar het Gospel magazine.
0: Wij zijn er weer volgende week tussen 7 en 9 op de woensdagavond met de Gauwouw aflevering van het Hof van Steen. Maar maandag zijn we er ook met een albumversie, maar dan tussen 9 en 11 direct naar de jongens van Rockblok. De Overdrive doen we met G. Vincent Edwards uit 1969. En hij bedankt de heer voor een meisje zoals Emily James. Wat mij betreft veel plezier met Theo. En wat mij betreft graag tot een volgende keer.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R. die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan, strafrechtelijk gaat vervolgen.

Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

0: zeg een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent. Ik hoop dat je er zin in hebt, want het is woensdagavond net na 9 uur. En dat betekent dat het weer tijd is bij de streekomroep de Beverlanden. Dat we lekker er tegenaan gaan met 2 uur gezonde radioactiviteit. Jan, weer dankjewel voor die mooie overdraai naar Gospel Magazine. En we gaan er lekker tegenaan. Nieuwe releases, een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, een flashback en om niet te vergeten een Nederlandstalig moment. Dat allemaal in het tweede uur. En de nieuwe releases natuurlijk niet, want die horen dan weer in het eerste uur terecht. En de eerste was een samenwerking tussen Tarion en Lindy en Walking With My God. Zullen we eventjes doorgaan?
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
1: Addicted to Jesus. A to J.
0: En ja, we gaan door. En dan wel met The Uprising en hun nieuwe single You Came Down. Ik ben bij je tot 11 uur.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Ja, toch leuk hoor. Een beetje die Afrikaanse-achtige klanken. En dat nog gebaseerd op eigenlijk een heel oud christelijk liedje, Want to Grow. Je hoorde de muziek van Geyser Baba. Daarvoor The Uprising and You Came Down. Is het tijd geworden voor nieuw materiaal van Sandsound, getiteld Not for Nothing.

Ja, en zo blijven we natuurlijk onszelf vasthouden. In dit geval heet de plaat Hanging On. Het is gemaakt door Austin White 7-Eleven samen met LG The Messenger. Daarvoor door die Sandzone en Not For Nothing. En ja, zo gaan we dus het feestje natuurlijk lekker door in dit programma. Iedere woensdagavond tussen 9 en 11 uur hoor je 2 uur gezonde radioactiviteit. En daar gaan we gewoon weer lekker van genieten. En zo heb ik hier voor jou Corey Asbury. En die gaat iets speciaals proberen in ieder geval. Het heet in ieder geval Outsing the Angels.

soms heb je gewoon een liefdesliedje, zoals deze. De plaat heet Starting Over, is gemaakt door Jason Dunn. En hij is tegelijkertijd dus met een album uitgekomen waar deze plaat dan op staat. En het album heet Formerly Known As... puntje, puntje, puntje. Daarvoor de Corey Asbury en Outsing the Angels. Deze dame ontmoette ik van de week op de socials. Ze heet Anastasia Tolstikova en was heel erg blij dat ze mij muziek kon sturen. Ga maar eens luisteren. No God Like You.

Consumed by Fire op je radio met Hill to Die On. Ook een plaat die eigenlijk een compleet nieuw arrangement heeft gekregen. Eigenlijk een compleet nieuw lied omgebouwd. Maar wel om een wat ouder lied heen die je hier en daar in fragmenten hoorde. Daarvoor hoorde je dus Anastasia Tolstikova. En zij is een EDM artieste. En No God Like You is de titel van de nieuwste single die ze net heeft gemaakt. Binnenkort komt er trouwens weer een nieuwe single. En ik kan je alvast verklappen dat we haar volgende week in de schijnwerper gaan zetten. En waarschijnlijk heeft ze dan ook een persoonlijke boodschap voor ons. Dus dat zou helemaal geweldig zijn. Oké, we gaan lekker door met twee jonge, relatief jongere mannen die met een oude rot in het vak hebben samengewerkt. Ik heb het dan over Caleb en John samen met Steven Curtis Chapman. Hebben een leuk plaatje gemaakt, moet ik zeggen. Het is een beetje country-achtig en toch ook weer niet helemaal. Maar het heet in ieder geval Proud.

Eddie Morse en Behind the Scheme. En dat niet alleen. Het is ook nog een Johnny Kelly remix. Oh. Behind the Scheme. Daarvoor hoorde je nog Caleb en John samen met Steven Curtis Chapman en Proud. Heb ik straks een hele stevige van onze grote vriend Manafest. En nu gaan we eventjes heel wat anders doen. Namelijk naar een album getiteld Brianna. Het album is dus net splintertje nieuw. Is van Bree Babineau. En deze plaat heet Serve You.

ik had je gewaarschuwd dat die stevig zou zijn. Je hoorde Manifest en Walking on Water. Daarvoor van het album Brianna. Muziek van Brie Babineau, getiteld Serve You. Is het nu tijd voor wat filmische muziek? En daar staat Tammy Taub altijd voor garant. En dat betekent dat we zijn nieuwste single gaan draaien. Die heet There Will Be Blood. De vraag is natuurlijk, waar anders hoor je dat dan hier op streekomroep De Beverlanden?

En zo hoor je maar weer dat de elektronische dansmuziek eigenlijk op het moment best wel een redelijke boventoon aan het voeren is in de christelijke muziek. En vooral de softere, bijvoorbeeld zoals Nofsky en dergelijke, die produceren dat eigenlijk wel heel erg lekker. Het is allemaal niet zo heel heftig en toch heel dansbaar. Je hoorde dan nu ook Nofsky samen met AEJ en I Need You. Daarvoor Tammy Taupe nog en There Will Be Blood. Is het tijd geworden om eventjes nog iets te gaan beluisteren wat te maken heeft met Oklahoma. Het is de nieuwe single, in ieder geval de titel daarvan. Hier is Ryan Stevenson. MUZIEK

Ja, Oklahoma. Je hoort de muziek van Ryan Stevenson. Zo, en dan is het zo'n beetje tijd om natuurlijk te gaan luisteren naar het nieuws zometeen. Maar ik wil nog even vertellen. Want de nieuwe releases die je allemaal gehoord hebt, die kun je terugvinden op onze Spotify playlist. Gospel Magazine, de woorden even aan elkaar schrijven, zie je een kruis met de uitzendcentrale, zit je op de goede plek. En daar vind je ook nog platen die niet de playlist hebben gehaald. Dus met andere woorden, er is daar genoeg te beluisteren. Dit uur sluiten we af. In dit geval met Bailey Thompson en haar heerlijke plaatjes. Na het nieuws ben ik terug natuurlijk met onze vaste rubriekjes. En ik hoop dat je dan er nog lekker bij bent. Gezellig hoor.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen.

Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

0: lekkere opener, hoor. Ja, de opener van het tweede uur gezonde radioactiviteit, geleverd door Kate Thompson. En deze heet One Day at a Time. Oh jongens, en we hebben weer lekker wat te doen, hoor. Oh, je gelooft het niet, maar het is toch echt waar. Zometeen hebben we namelijk een schijnwerper flashback met de formatie Hopeful. Daarna zetten we Madeline Ray, een dame in de schijnwerper. En hebben we Ralf van Manen die even langskomt om een liedje te zingen. Een Nederlandstalig liedje, weet je wel. Zijn oeuvre is zo groot, hij heeft er toch genoeg. Dus hij dacht van, nou, kan nog wel weer even een keer komen. Dan heb ik het woord Ride losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van 5 samen te stellen. Kortom, wederom genoeg te doen.
1: Why should the devil have all the good music?
2: Gospel Magazine.
3: Addicted to Jesus.
1: A2J.
0: Maar voordat alles draaien we eerst deze nog. Je hoort Elijah Thomas en zijn single Feel.
4: I don't wanna waste your time. Getting on my knees when I'm praying every morning. Hoping I can do this right. I kinda feel shame cause it doesn't feel important. Try

0: Vorige week stonden ze in de schijnwerpen met 3 tracks. En eentje herhaalden we nog. Ik heb het over de formatie Hopeful. Je hoorde Like I Am Yours.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: Ja, en de schijnwerper deze week zetten we op een dame. En deze dame heet Madeline Ray. Ze is een singer-songwriter. Tegelijkertijd is ze ook nog muzikaal leider. En daarnaast werkt ze gewoon nog ook als barista. En allerlei plekken vindt ze inspiratie. Dus schrijft ze overal muziek, zullen we maar zeggen. Bij wijze van spreken van het dak van haar huis tot in de inloopvriezer op haar werk. Daarnaast schrijft ze ook nog wel eens met andere mensen. En vaak doet ze dat dan via bijvoorbeeld een Zoom-meeting. En zo hoopt ze via haar muziek eigenlijk een beetje de veiligheid over te brengen die zij heeft ervaren sinds zij is gaan geloven. Nou, wat een fantastisch iets is dat. Dus gaan we maar eens luisteren. Je hoort zometeen Madeline Ray dus met New Me. Daarna hoor je haar samen met Tyler Philip Radcliffe. Wrestled with an Angel. Maar we beginnen met Leave It All Behind. In de schijnwerper, Madeline Ray.

Oh, wat een plaat zeg is dit. Tyler Philip Radcliffe samen met Madeline Ray. Wrestled with an Angel. Daarvoor hoorde je dus Madeline Ray en New Me. Met als eerste plaat Leave It All Behind. Volgende week staat ze dan natuurlijk nog weer in de Schijnwerper Flashback. En zoals ik al beloofd heb, volgende week dus een schijnwerper. Maar dan met Anastasia Tolstikova. Zo, dat klinkt best buitenlands moet ik zeggen. Wat gaan we doen? Nou, we zijn toegekomen aan ons Nederlandstalig moment. En sommige mensen zullen misschien denken, oh, daar hebben we Ralph van Manen weer. Waarom weer Ralph van Manen? Nou, zijn oeuvre is gewoon zo enorm groot. Daarbij heeft hij zowel hele christelijke liedjes gemaakt als ook liedjes in de relationele sfeer. En soms stort hij gewoon zijn eigen hart uit. En dat doet hij eigenlijk een beetje bij deze plaat. En dat is eigenlijk best wel heel erg mooi. Het heet dan ook Mijn Hart. Je gaat luisteren, uiteraard zoals ik al zei, naar Ralph van Manen. En als je dit liedje zoekt, dan vind je hem terug op het album De Liefde Nog Het Meest.

een emotionele Laura Williams. En Hurts Right Now, een plaatje die kwam uit 2025. Daarvoor hoorde je Ralph Vermane en Mijn Hart van het album De Liefde Nog Het Meest. En ja, Laura Williams was de eerste uit de schijf van vijf. Het woordje Right had ik losgelaten op de platencollectie om daarmee de schijf van vijf samen te stellen. En dan zul je misschien zeggen, waarom? Nou, geen enkele reden. Ja, de hooguite reden dat ik een paar weken terug het woord left op de platencollectie had losgelaten. Dat ik dacht bij mezelf, nou, dan gaan we nu eens even de andere kant uit. Dan Ready samen heeft gewerkt met Futuristic en Childlike Sissy. Dat is deze plaat uit voor.

heel leuk tegen je en heel lief, maar eigenlijk wil hij niet echt een leven met je opbouwen. Maar wil hij alleen maar nu en dan natuurlijk alleen maar de pleziertjes. Daar ging eigenlijk dit liedje over. Jamie Grace en Right Now. En dat kwam uit 2025. Daarvoor hoorde je Done Ready samen met Futuristic en Childlike Sissy en Right Back. Is het tijd geworden om eens even een vraag te stellen? What is right? Ja, dat vragen we ons soms af. Anderen die maken er gewoon een liedje van. En dan heb ik het in dit geval over de zanger Ozzy. I'm great.

De laatste uit de schijf van 5 werd geleverd door Yvette Luna. En Right on Time, een plaatje ondertussen alweer uit 2024. En het ligt me nog zo vers in het geheugen dat deze uitkwam. Daarvoor hoorde je nog Ozzy en What is Right. En ja, dat betekent dat ook de schijf van 5 alweer gedaan is. En zoals ik altijd liefkozend zeg, dan zijn al onze...

EDM viert hoogtij in de christelijke muziek op dit moment. Je hoorde muziek van, jawel, Chris Howland en Such a Fire. En daarvoor Grace en Max en Silence. Mocht je meer willen weten van Gospel Magazine, dat kan. En als je graag op Facebook kijkt, mag je mijn naam daarop zoeken. Dat is Theo Boer. Zie je een kruis met de uitzendstraal, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. En dan mag jij dan een vriendschapsverzoek sturen. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een pagina op onze welbekende Instagram. Ja, dat kennen we natuurlijk allemaal, hè. Instagram, en daar heet het gospelmagazine.rtv. gospelmagazine.rtv. We gaan even vrij zijn en dat doen we samen met Ben Canton. Deze heet Free. En ik herinner je nog eventjes aan de playlist op Spotify. Gospel Magazine, de woordjes even aan elkaar schrijven. En natuurlijk daar ook hetzelfde logo. Oh jongens, we zullen vrij zijn.

Wat een fijn plaatje is dit, hè? I just wanna be free. Oh, en dat mogen we ook zijn, hè? Wat fantastisch is dat eigenlijk, om dat nog te weten. Dat is echt geweldig. Oh, de muziek van Ben Compton. Ik doe er nog eentje voor je. Hier is Marissa Berkey. Hey.

Ja, je hoorde Marissa Burkey en Hello Today. Is het tijd gewoon om afscheid van je te gaan nemen? Ik wens je een hele mooie en fijne avond en nacht natuurlijk. En graag weer tot een volgende week. We gaan nog even luisteren naar Taylor Wells en Getting Old. Wat mij betreft, ik zeg graag bye bye.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen.

Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Goedenavond. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen, worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan.

Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen, worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de eilanden.

Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep de

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op streekomroep De Bevelanden. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen.